Nyumbar, kundi nwego legi bugo, lego donge niwiye, ningo. Kundi nchogo dongo kwa nipanua,